klinkt natuurlijk al makkelijk, bro. Ben Rock, dan Bob. Radio Bob. Deutschland's Rockradio.